0: on Tuchten Show. Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ik jante mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, een hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis sheer, Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dargion.
3: Rira. Ooit te go voor overmortus in het acetane. Oit in a mei twig obir ar sun na héirin. Oit in mei cangal agat lena wil hartart. Ta ní smua gais le hoogli na héirin na marahíla. Obir ontach ar sun na héirin. Le dulchan cín garime, edichus agus prentisachtí, cúram doctor agus fiaclóra, tilif sir ochoan har lair, pension, leihint a sida maha agus túristal ma. Bí ní smua ag military.ie.
4: Radio Rira.
5: Go, Tomish Airash.
6: Now we're back again.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
8: Ed Sheeran here.
9: It's David Gigga.
10: Shut up.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.